0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Lars Militse met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zegen van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Lars Melietse met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. En daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
3: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
1: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei, met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eerdmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
2: Ik vrees dat de totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
1: Eerdmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
3: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
1: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Nou, of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
1: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
3: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
1: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-artbeweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooizo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

vrienden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken.

0: van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Nieuws uit eigen regio. Dit is het regionieuws.
1: Er komt weer een sportgala in Ede. 27 januari volgend jaar. De laatste was in 2013. Jasper van der Haar van Sportservice De Vallei legt uit wat ze van plan zijn.
2: Ja, we gaan sinds 2013 gaan we weer een sportgala Ede organiseren. Dat gaan we samen doen vanuit een initiatief van 3 initiatiefnemers. Die hebben een heel mooie aanvraag gedaan bij toenmalig nog wethouder sport Peter de Pater. Waarna wij als sportservice met de gemeente en de initiatiefnemers in gesprek zijn gegaan. En we op die manier het sportgala Ede weer nieuw leven in gaan blazen.
3: De vorige edities die gingen eigenlijk vooral over prestaties van die sporters. Daar hebben jullie nu een nuance in aangebracht, hè?
2: Ja, inderdaad. In het nieuwe plan waar we ook de handen voor op elkaar hebben gekregen bij de gemeente samen met de initiatiefnemers, is dat we nu de komende periode echt de maatschappelijke waarde van sport en bewegen gaan laten zien. Juist die vrijwilligers, juist die sporters die mogelijk niet altijd zichtbaar zijn bij een sportvereniging of juist echt de top van de top beoefenen aan sport. Maar ook de senioren in de buurthuizen, ook de kinderen bij de BSO's. Dat zijn ook hele mooie verhalen, de kinderen op de sportpleintjes. Waarom sporten we nou daar en wat zijn de initiatieven die daarachter zitten? Die gaan we de komende 5 maanden echt een heel mooi podium geven om die verhalen, wat eigenlijk nodig is om uiteindelijk een topsporter te worden of die topsportprestatie te kunnen leveren. Die verhalen gaan we ophalen, die gaan we laten zien.
3: Waarom zijn jullie na 2013 met het gala gestopt?
2: Toentertijd... Eigenlijk heel simpel. Er was op dat moment waren de keuzes te maken. Het paste niet meer in binnen de budgetten.
3: Dus even kort gezegd, wegbezuinigd.
2: Zo mag jij het noemen.
3: Dan heb je kandidaten nodig. Hoe selecteren jullie die?
2: Ja, we hebben voor deze verschillende categorieën waar zo meteen de prijzen in januari worden verdeeld, hebben we een 5-koppige vakjury bij elkaar weten te krijgen.
3: Wie zijn dat?
2: Die hou ik nog heel even voor me. Ik weet wel dat onze voorzitter van het, dat is Wim van Kessel. Wim van Kessel van de BDU, de sportredacteur. Dat is de hoofd van de vakjury. Die gaan zo meteen een paar avonden heel hard met elkaar vergaderen om uiteindelijk sportman, sportvrouw, sportploeg, uniek sporter. Dus voor de gehandicapte categorie, maar ook jeugdsporter. En de jongen en meisjes zijn 2 verschillende categorieën. Gaan zij over bepalen van welke sporter, sportster is uiteindelijk nou de sporter van Ede, of welke sportploeg. En dat gaan ze doen mede met iedereen uit Ede. Want uiteindelijk hun stem is 75% met z'n 5. En Edenaren zelf die kunnen vanaf nu ook gaan nomineren. En dan komen alle nominaties komen op een longlist. En die longlist wordt uiteindelijk een shortlist van 3, waarin januari eigenlijk de beste volgens de vakjury naar voren kan komen, waarbij 25% van de stemmen dus wel van de Edenaar zelf komt. Het proces is eigenlijk nu gestart. We zijn open en de jury is al bezig te kijken van welke sporters vinden wij dat in de periode van december 2025 tot en met in de toekomst kijkend november 2026 een dusdanige prestatie geleverd heeft, bovenregionaal, regionaal, landelijk, internationaal gezien, om uiteindelijk de nominatie te mogen ontvangen voor in ieder geval de longlist.
3: Nou, we zitten hier in Cultura, want daar gaat het allemaal gebeuren. Waarom hebben jullie deze locatie gekozen en niet de Peppel waar de eerdere gala's gehouden werden?
2: Ja, Sporthal de Peppel is zeker een hele mooie zaal en die is vorig jaar ook nog gerenoveerd. Dus je zou zeggen, het zou een mooie locatie zijn. Maar wat er uiteindelijk voor gekozen is om te zeggen van we gaan het samen doen met meerdere maatschappelijke partners. Cultura is er daar eentje van. Die hebben een hele mooie nieuwe theaterzaal. We gaan 28 januari 2027 hier in Cultura een heel mooi sportfeest organiseren.
3: En de volgende editie dan daarna? Wanneer is die? Weer 13 jaar later?
2: Ik vind het een hele leuke vraag wat je stelt. Als het goed is, gaat dit vanaf nu elk jaar weer terugkomen.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert.

0: van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Nieuws uit eigen regio. Dit is het regionieuws.
1: De gemeente Ede heeft subsidie beschikbaar voor mensen die hun oude benzinebrommer of scooter willen vervangen door een elektrische scooter. Xon sprak met wethouder Bram van der Beek en dook in de wereld van de elektrische scooters.
2: We hebben het schone luchtakkoord ondertekend. Daar hoort ook bij dat wij proberen om die lucht in de stad te verbeteren. Een van de manieren is om brommers, zeker oudere brommers, die wat meer uitstoot hebben, om die te stimuleren om die in te leveren. En dat er een elektrische scooter voor terug kan worden gekocht. We hebben 100.000 euro vanuit het Rijk gekregen om dit te kunnen doen. Mensen die dus een oude brommer inleveren en een nieuwe scooter willen kopen, krijgen een korting op het aankoopbedrag.
1: Van?
2: Maximaal 1200 euro.
1: De gemeente Ede werkt voor deze inruilsubsidie samen met twee bedrijven. Scooterservice Ede en Dirkse Scooters uit Lunteren.
3: Dit zijn de elektrische modellen die we hier hebben staan. Nou, ik zal er eens eentje naar voren halen. Dit is een hele gangbare elektrische model. Wordt veel verkocht. Mooie grote buddyruimte. Kan de klant ook nog wat meenemen. 1200 euro kun je een elektrische scooter rijden. En er zijn twee varianten. Heb je een 25 kilometer, dan mag je op het fietspad. Of heb je een 45 kilometer. En dan moet je dan alleen wel een zwaarder helm op. Dus toch heel veel mensen hier op de Veluwe kiezen toch nog wel voor een 25 kilometer uitvoering. Moet je tegenwoordig wel een helm op, alleen dan mag je een lichte pedelec helm moet je daarvoor op.
4: Je hebt aan de subsidievoorwaarden voldaan. Dan zou je eigenlijk je oude scooter eigenlijk gewoon in kunnen ruilen voor een compleet nieuwe elektrische scooter.
3: Ja, gratis. Ja, klopt. Ja. Dus dat is heel interessant. En wij hebben in gemeente Veenendaal is de actie een paar maanden geleden al begonnen. En daardoor hebben wij daar echt wel veel scooters al doorverkocht.
4: Wat zie je als het voordeel van een elektrische scooter?
3: Nou, het is zuiniger rijden. Stil rijden, vooral als je hier op de Hoge Veluwe komt. Ja, je hoort niks, je mag overal rijden waar je rijden wil. Dus het is heel rustig, geen geluid. Als radius is ook steeds uitgebreider, dus dat qua kilometers wat je kunt rijden. Dus ja, dat is heel, heel interessant.
4: Wie rijdt er nou nog scooter? Is dat alleen jeugd?
3: Nou, we hebben de laatste jaren hebben we heel veel scooters verkocht, inderdaad voor de jeugd. Maar ook heel veel de mensen die de tweede auto te duur is, die zeggen we pakken een scooter erbij. En die mensen kopen toch wel het meeste elektrische scooters, echt voor woon-werkverkeer. De jeugd kiest toch heel veel voor de brandstofscooter. Het geluid. En het meestal toch een beetje een stoerder uiterlijk.
1: Op straat, bij de school in Ede, zagen we nog veel benzinescooters en brommers staan. Maar we kwamen ook één elektrische scooter rijden tegen.
4: Luc, jij kwam hier net voorbij rijden op je elektrische scooter. Heb je hem al lang?
5: Een paar maanden nu, sinds januari. Dus alweer even.
4: Waarom de keuze voor elektrisch?
5: Ik vond hem sowieso er mooi uitzien dus. En het is veel goedkoper dan benzine. Heb ik uit ervaring, want ik heb ook een benzinescooter gehad. Maar het paar euro voor 100% en dan kun je weer 50 kilometer. Dus,
4: En hoe lang duurde het dan over om hem op te laden?
5: Meestal voor echt, als hij bijna leeg is, denk ik een paar uur, 4 uur of zo. Dus dat valt op zich mee en dan kun je weer 50, 60 kilometer minimaal.
4: Hoe snel gaat hij?
5: Gewoon netjes 50.
4: Kun je ze wel opvoeren?
5: Dat kan zeker. Dat is die van mij uiteraard niet, maar volgens mij kan het wel, ja.
4: Ja, mis je het geluid?
5: Altijd een beetje, maar ja, weegt naar mijn mening niet echt op tegen de prijs die ik er nou voor betaal.
4: Wat kostte deze van jou?
5: 2000 denk ik, met alles erop en aan.
3: De duurste die wij dan hebben zit je op 3700 euro. Maar dan heb je ook een asradius van bijna 200. Dus dat is wel serieus kilometers.
4: Dan zit het geld vooral aan de accu?
3: Klopt, ja, de accu is de duurste van de scooter, van de elektrische scooter, ja.
4: Ze moeten hun oude scooter inleveren.
3: Klopt.
4: Ga je hem dan nog recyclen voor de onderdelen? Of
3: dat mogen wij niet. Nee, wij halen de scooter bij de klant op. Wij gaan hem echt bij een demontagebedrijf brengen. Daar krijgen wij een sloopverklaring en een vrijwaring. En die moeten we overhandigen aan de gemeente. Proefritje maken. Ja. We gaan de stroom erop zetten. Nou, kijk, dit is dan het display.
6: Ja. Moet ik een helm?
3: Ja, ik ga een helm voor je pakken en dan kun je een proefritje maken.
1: De subsidie is beschikbaar tot en met 1 september 2027. Met een snel rekensommetje blijkt dat iets meer dan 80 mensen gebruik kunnen maken van deze regeling. Maar als het storm loopt, gaat wethouder Bram van der Beek zijn best doen om extra geld te vinden.
2: Als er echt nog een heleboel mensen zich aanmelden, dan kunnen wij als gemeente ook nader gaan denken of we geld ergens anders vandaan kunnen halen om misschien dat nog wel te verruimen. Ik denk dat er heel veel mensen ook hier naar kijken die bijvoorbeeld een brommer hebben en die hiervoor in aanmerking kunnen komen.
1: Om gebruik te kunnen maken van de subsidie moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. We noemen er een paar. Je staat ingeschreven in de gemeente Ede. Je ruilt een brom of snorfiets met een benzinemotor in. Die moet compleet zijn met een motor, frame en wielen. De brom of snorfiets moet minimaal 6 maanden op jouw naam staan. Ook moet het voertuig voor 1 januari 2021 voor het eerst zijn toegelaten. En je inkomen mag maximaal 150% van de bijstandsnorm zijn. Dus woon je als jongere nog thuis en hebben je ouders een flink inkomen, dan kom je waarschijnlijk niet voor deze subsidie in aanmerking. De actuele bedragen van de bijstandsnorm vind je op de website van de gemeente Ede. Daar vind je ook meer informatie over de subsidie.

0: uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooi Zo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt. Fijn dat je luistert.

0: I'm a fireball.
1: Het nieuws uit eigen regio. Dit is het regionieuws.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het Open Monumentendag. Ongeveer 30 monumenten in Ede openen gratis hun deuren voor het publiek en er worden ook lezingen en wandelingen georganiseerd. De aftrap voor de Open Monumentendag werd vrijdagavond gehouden in het Acousticum in Ede, die zelf ook open zijn met Open Monumentendag. Bert Lever, de voorzitter van het Edese Open Monumentendagcomité, vertelt ons meer.
3: We hebben enkele honderden monumenten, daar zitten ook rijksmonumenten bij. En die zijn voor een deel te bezoeken. Elk jaar is daar variatie in. Morgen op de Open Monumentendag zelf zijn er bijna 30 monumenten te bekijken. En dat is binnen de gemeente behoorlijk wat. Als je bedenkt dat daar ook overal mensen bij betrokken zijn van verenigingen en van musea. Er zijn tientallen, misschien wel 100 mensen betrokken om dat open te stellen voor belangstellend publiek.
2: Wat zijn nou een aantal monumenten die u er echt uit vindt springen in Ede?
3: Ja, vanavond worden er een paar voor het voetlicht gehouden. En leuk is om in Ede bijvoorbeeld te gaan kijken bij het Openluchttheater. Wat een bijzonder monument is, wat ook gehandhaafd wordt, waar zo nou en dan nog weer optredens in zijn. En ik zeg eigenlijk, waar heb je dat nog in Nederland en waar wordt het zo gekoesterd als hier?
2: Hans Kuin van het Openluchttheater gaf een korte presentatie aan de aanwezigen. Wij spraken Hans even kort na afloop. Wat kunnen mensen bij jullie gaan zien?
4: Het hele theater, er is natuurlijk ook veel achter de schermen te zien. Het is niet alleen de zitbanken, maar ook daar rondlopen, achter de coulisses en daar kun je ook lopen. Beter beeld van het totale theater.
2: Ja, heeft het ook een bepaalde oude architectuur?
4: De nieuwe stijl, hè, dus dat is in de jaren, zeg maar, door de gemeente directeur in de tijd opgezet. Het is de nieuwe stijl en dat is ja, een degelijke en sobere architectuur. En dat zie je ook aan de nieuwe materialen van die tijd, beton. En zo zie je dus de kastenhuisjes en de andere zaken. Die zijn ja, in een sobere manier maar degelijk gebouwd. Maar dat was toen heel modern nieuw met beton te werken.
3: Een ander bijzonder en beladen erfgoed is de muur van Mussert. Daar is altijd ook weer discussie over, in het verleden ook geweest, van kan je zoiets wel tot een monument maken? Ja, natuurlijk is dat monument. We moeten ons verkeerde verleden, wat mij betreft, niet willen wissen. Nou, zo zijn er verspreid over de gemeente een heel aantal dingen te bekijken. Ik noemde net een paar monumenten die gewoon groot en openbaar zijn. Maar er zijn ook allerlei mensen die hun particuliere monumentale woning openstellen. En die krijgen dus allerlei mensen over de vloer. Vinden dat leuk, die zijn gewoon trots op het feit dat ze in zo'n monument wonen. Dus die moeten zich morgen ook allemaal inspannen. Het is wat dat betreft een grote operatie die helemaal draait op vrijwilligers. En dat is toch wel bijzonder.
2: Met hoeveel zijn jullie als comité daarmee bezig?
3: Het comité zijn er al met al tussen de 15 en de 20. Dus daar zitten vertegenwoordigers in van de lokale historische verenigingen. Van de verschillende musea die er zijn. En van de Vereniging van Monumenteneigenaren. Die zijn allemaal daarin vertegenwoordigd. Maar daarachter zit de grote groep van vrijwilligers die zich allemaal inzet om het voor te bereiden. En te zorgen dat er morgen een mankracht is op de verschillende plekken om het allemaal in goede banen te leiden.
2: Die historische verenigingen die lijken mij ook van enorm belang als het gaat om de monumenten en de historie.
3: Nou en of. Desondanks zal ik vanavond nog ten aanzien van de begraafplaatsen nog een klein pleidooi houden om meer inzet van die historische verenigingen te vragen en ook die te activeren om dat te gaan doen.
2: Ja, waarom is dat zo belangrijk dan?
3: Begraafplaatsen, dat zijn een soort van stenen archieven, zeg ik altijd. En dan moet je ook met zorg in opruimen. Net als bij papieren archieven, moet met zorg gebeuren. En daar ontbreekt het nog wel een klein beetje aan binnen de gemeente. Andere gemeenten hebben dat soms wel veel beter geregeld. In Lunter ligt iemand die wereldberoemd is, Hugo de Vries. Zo'n graf moet je koesteren. En daar kan nog wel wat meer aan gebeuren.
2: Wethouder Timo Harmsen was namens de gemeente aanwezig en sprak zijn waardering uit aan de organisatie en vrijwilligers van de Open Monumentendag. En Ook hij heeft de boodschap van Bert Lever gehoord.
5: Ja, die oproep heb ik gehoord. En verhaal, begraafplaatsen vertellen natuurlijk een verhaal. We zijn er ook echt mee in de weer geweest in het verleden. Dat blijven we ook doen. Hè. We hebben plaatjes ook voorbij zien komen dat voorgangers van mij ook grafstenen weer terug in ere hebben hersteld en onthuld. Dus dat vinden we in Ede heel erg belangrijk. In hoeverre we ermee kunnen gaan, dat moeten we nog even zien. Maar funerair erfgoed blijft voor het college belangrijk.
2: Hoe vindt u dat de gemeente Ede met de monumenten omgaat?
3: Door de bank genomen best aardig. Op onderdelen heb ik wel eens wat kritiek. Maar goed, dat is altijd. En de gemeente kan zich ook gelukkig prijzen met dat ze een aantal ambtenaren hebben speciaal voor monumenten. Dat is gewoon gunstig.
2: Directeur-bestuurder van het Acousticum, Anne ten Barge, sprak en zong zelf ook nog even tijdens de aftrap van de Open Monumentdag. En dat klonk zo.
6: Ja, wie schenna, at ja leve, al in die, ja.
2: Ze vertelt ook nog even wat u bij het Acousticum kunt verwachten met Open Monumentendag.
7: Ze krijgen de plekken te zien waar normaal gesproken de mensen niet mogen komen. Slaapkamer, mijn kantoor. En we hebben veteranen die er echt gediend hebben, die hun verhalen vertellen.
8: Ik hoorde net de toespraak. Wat is het verhaal van het Acousticum in het kort?
7: Eigenlijk is het dat wij, we hebben onze slogan Huis voor Nieuw Geluid. Van origine hebben hier de militairen gediend en getraind en ontwikkeld en produceerden geluid. En inmiddels zijn dat podiumkunstenaars, maar ook allerlei andere organisaties. Eigenlijk kom je hier om meerdaags te verblijven en je te ontwikkelen.
8: Op muzikaal gebied?
7: Inmiddels wel, ja.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: 1 Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Nieuws uit eigen regio. Dit is het Regio Nieuws.
1: Museum Vliegbasis Delen lijkt een boerderij, maar dat is het niet. Zaterdag en zondag, tijdens Open Monumentendag, kon je gratis naar binnen. Maar normaal gesproken kan je er natuurlijk ook terecht. Kijk maar even mee wat er allemaal te zien is.
2: Nou, vandaag is het Open Monumentendag. Het museum zelf is te bezoeken zonder dat er entree gegeven wordt. We hebben wat speciale activiteiten voor kinderen.
3: Het is een leuke sfeer. Het is, het loopt lekker door. Het is gewoon gezellig en kinderen gesminkt, et cetera. Het is gewoon leuk.
4: Hoe lang bestaan jullie?
2: Op deze locatie zitten we nu 30 jaar. En ik denk dat totaal, daar lopen de verhalen een beetje over uiteen. Maar denk ik dat we inmiddels de 40, 45 jaar aan tikken. Nou, wat we hier eigenlijk heel goed kunnen zien is hoe groot het gebied is. Het gebied is qua totale oppervlakte, hè, wat men dus in een aantal maanden opgebouwd heeft, groter dan de huidige luchthaven van Schiphol. En dat is natuurlijk een gigantische oppervlakte. Hè, wij staan nu hier. En hier was dus vroeger ook de ingang. Waar we naast staan, wat ook een hele interessante is, dit is de romp van een George Stirling. En op een gegeven ogenblik worden wij als museum gebeld dat er een boer was en die had besloten om een nieuwe geitenstal te gaan bouwen. En die had dat vliegtuig was bij hem in het weiland dus terechtgekomen en die had het dus gebruikt als geitenstal. En die vroeg of wij geïnteresseerd waren. De Canadezen hebben dus al deze spullen achtergelaten. En niet alleen motorfietsen, maar ja, hier staan dus de befaamde Harleys, Indians, Nortons, BSA. Die hebben ze niet mee teruggenomen. En vanuit hieruit zijn eigenlijk de eerste politieauto's, brandweerauto's, zelfs de eerste transportvoertuigen. Die zijn vanuit de Delendump, zoals het dan zo mooi heet, gedistribueerd dus over Nederland. En daardoor is Nederland weer op gang gekomen.
5: Legaal en illegaal.
2: Het thema is erfgoed in gevaar. Om dus aandacht te vragen voor de toestand van ons pand. Speciale activiteiten te doen voor de kinderen. Ze kunnen zich verkleden. Ze gaan op de foto. Ja, eigenlijk om toch heel laagdrempelig kennis te laten maken met een museum.
3: Dit is... Het klinkt gek, maar ik heb een Engels uniform aan, maar ik heb toch een Nederlandse uitbeelding. Want ik beeld hier de Dutch nummer 10 commando uit, die bij de slag om Arnhem mee zijn gegaan om de Britten te assisteren.
4: En dat waren dus Nederlanders in dienst van het Engelse leger?
3: Dat klopt. Oftewel Engelandvaarders.
4: Wat is dit gebouw eigenlijk?
2: Het is ingericht als een boerderij, of eigenlijk gebouwd als een boerderij. Met het idee om het te laten opgaan in het landschap. En als het opgaat in het landschap, zou het vanuit de lucht niet herkenbaar moeten zijn als een luchtmachtbasis. Nou kijk, dit geeft dus aan dat voor een standaardboerderij dit best wel een behoorlijk dikke muur is. Je kan niet een boerderij neerzetten en dan een toren ernaast en dan denken dat men dat vanuit de lucht niet ziet. Dus dit was eigenlijk de geïmproviseerde verkeerstoren en hier kan je dus heel goed zien dat je dus over het hele vliegveld heen kijkt. Vliegbasis Delen, toen het gebouwd werd, heeft het eigenlijk dus gefungeerd als hart van de Duitse luchtverdediging van Calais tot aan het puntje van Denemarken. Dat heeft ook weer gezorgd dat men besloten heeft om dat als blauwdruk te laten dienen voor de latere NAVO-luchtverdediging. En het is heel belangrijk voor onze koninklijke luchtmacht. Van de kleine eenmotorige vliegtuigjes tot aan de helikopters. Het is een ouderwetse 3 helikopter. Die is bijzonder frequent gebruikt door onze luchtmacht. Ook voor hele bijzondere missies. Het favoriete vliegtuig notabene van koningin Beatrix. Omdat dit was het enige helikopter waar ze dus met hoed en al in kon stappen. Defensie heeft naar verluid jaren later een uitstekende VIP-helikopter laten ontwikkelen met leren interieur. 2 motorig, want deze heeft ook maar 1 motor. Dus als hij ermee stopt, dan krijg je het best wel een beetje warm, zeg maar. Alleen ja, Beatrix, koningin Beatrix vond dat dus helemaal niks. Want ja, ze kon niet haar hoed ophouden terwijl ze instapte. Maar dat is een verhaal. Het is wel een leuk verhaal.
4: Wat levert het jullie op?
2: Het levert ons eigenlijk niets op. Maar goed, soms is het belangrijker dat mensen weten dat je er bent. Dus het levert met name publiciteit op. En het nodigt uit om mensen nog eens een keer terug te laten komen. En nader kennis te maken met wat er in deze omgeving dus allemaal gebeurd is en allemaal speelt.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

We zijn deze aflevering van Gezellig Hollands lekker opgewekt begonnen met Vandaag, dat is mijn dag van Rob Zorn. Een vrolijke Nederlandstalige plaat uit 2010 en een prima nummer om ons programma mee op gang te brengen. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eenvallei. Een warm welkom aan alle luisteraars in Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal en Woudenberg. Maar natuurlijk ook voor iedereen die verder buiten naar ons luistert. Wilt u reageren op het programma of een verzoekplaat aanvragen? Dat kan via gezellighollands@eenvallei.nl. gezellighollands@eenvallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn altijd van harte welkom. Ik heb in Gezellig Hollands al eens eerder een bijzonder nummer gedraaid, waarbij de tekst gewoon door een persoon is geschreven, maar de muziek, het arrangement en de zang met behulp van kunstmatige intelligentie AI zijn gemaakt. Voor liedjeschrijvers kan dat een mooie, betaalbare manier zijn om hun eigen tekst om te zetten in een compleet liedje. De echte muziekkenner zal misschien horen dat er AI aan te pas is gekomen, maar ik moet zeggen, sommige producties klinken inmiddels verrassend goed. Luister zelf maar eens. De tekst van het volgende nummer is geschreven door Dirk Miefjes en de muziek en de zang zijn met behulp van de AI tot stand gebracht. Hier is Als ik je nog eenmaal mag zien.

0: Heel herkenbaar, Eddie Wally met Gesloten Ogen. Dat is een echte Vlaamse charmezanger die natuurlijk vooral bekend werd met zijn grote hit Shaggy. En Eddie Wally hield van glitter, glamour en grote shows en noemde zichzelf niet voor niets graag The Voice of Europe. Met Gesloten Ogen is trouwens een Nederlandstalige bewerking van een oorspronkelijk Duits nummer. Een echte ouderwetse slager dus. Helemaal in de tijd die zo goed bij Eddie Wally paste. En zoals Eddie het zelf waarschijnlijk gezegd zou hebben, geweldig.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, en dan gaan we in deze nostalgie deze week maar liefst 75 jaar terug in de tijd. We gaan naar 1951. We komen terecht bij de Vlaamse zanger Willy Verdi, die eigenlijk Werner Ferdinande heette. Met dit nummer kreeg zijn carrière in Vlaanderen echt vaart. De titel is op zijn mooie Vlaams Ziede gij mij gerne, oftewel Zie je me graag. Een eenvoudig en vrolijk liedje over de jonge liefde. Later zal Willy Verdi vooral bekend worden als zanger van het betere luisterlied. Maar hiermee begon het allemaal. Uit 1951, Willy Verdi met Ziedigij Mijn Gerne.

0: Ja, dat waren Monique Smit en Guido van der Graaf met Beter Af Alleen. Een lekker vlot Nederlandstalig nummer over de relatie die blijkbaar niet helemaal meer werkt. Soms kom je nu eenmaal tot de conclusie dat je beter alleen verder kunt gaan. Monique Smit kennen we natuurlijk al heel wat jaren en samen met Guido van der Graaf klinkt dit als een frisse en gezellige combinatie.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: En deze week is dat Ramses Shaffy. Ramses Shaffy werd geboren op 29 augustus 1933 vlakbij Parijs. Zijn jeugd verliep niet altijd gemakkelijk, want hij groeide op in verschillende plaatsen en kwam uiteindelijk in Nederland terecht. Aanvankelijk koos Ramses voor het toneel, maar in de jaren 60 leerde het Nederlandse publiek hem vooral kennen als zanger en liedjeschrijver. In 1964 begon hij met het succesvolle theaterprogramma Shaffy Chantant. Daar werkte hij onder andere samen met Lisbeth List, met wie hij jarenlang een bijzondere muzikale band zou houden. Ramses Shaffy was geen zanger die keurig stil achter een microfoon bleef staan. Hij beleefde zijn liedjes. Alles draaide om hem, om gevoel, vrijheid en liefde en vooral om het leven zelf. Dat hoor je terug in nummers die inmiddels echte klassiekers zijn geworden. Zoals Sammy, Laat Me, We Zullen Doorgaan en natuurlijk Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Samen met Lisbeth List maakte hij bovendien het prachtige Pastorale. Zijn leven kende ook moeilijke perioden, maar Ramses bleef altijd die bijzondere artiest die met zijn stem en uitstraling een volledig zaal kon meenemen. Op 1 december 2009 overleed Ramses Shaffy in Amsterdam. Hij werd 76 jaar, maar zijn muziek is gebleven en eigenlijk valt één regel uit zijn eigen repertoire hem misschien wel het beste samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En daarom zetten we Ramses Shaffy vandaag graag nog eens extra in het zonnetje hier bij Gezellig Hollands. We beginnen met Laat Me. Dit nummer verscheen in 1978 en is gebaseerd op een Frans chanson. Voor de Nederlandse versie schreef Herman Pieter de Boer een geheel eigen tekst. Een tekst die eigenlijk perfect bij Ramses Shaffy paste. Vrij willen zijn, je eigen weg gaan en vooral jezelf blijven. En dan Sammy. Die verscheen in 1966 en werd een enorm succes. Het nummer bereikte zelfs de tweede plaats in de Nederlandse top 40. Het lied gaat over iemand die wat onzeker en gebogen door het leven gaat. Ramses probeert hem als het ware moed in te spreken. Kijk omhoog, kijk om je heen en probeer het leven weer te zien. We blijven dus nog even in de bijzondere wereld van Ramses Shaffy.

over een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

waard. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Tijd voor het cabaretmoment.
1: Inderdaad, tijd voor het cabaretmoment. En daarvoor gaan we naar een van de meest herkenbare cabaretiers van Nederland, Herman Vinkers. Met zijn droge Twentse humor weet hij van de meest gewone onderwerpen iets bijzonders te maken. In 1987 kwam hij met het programma EHBO is mijn lust en mijn leven. Daaruit horen we nu een nummer waarin zelfs de eerste hulp aanleiding geeft tot de nodige humor. Hier is Herman Vinkers met het EHBO-lied

0: Dat waren Lisa, Amy en Shelley van Oh Jean met een prachtige uitvoering van Toen ik je zag. Deze versie zongen de drie zussen live in de studio van Radio 538. Natuurlijk kennen we het nummer oorspronkelijk van Anthony Kamerling, die het in 1997 als hero uitbracht voor de film All Stars. Oh Jean heeft het lied met hun bekende driestemmige samenzang weer een heel eigen sfeer gegeven. Een bijzondere mooie uitvoering van de Nederlandse klassieker.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: We gaan met z'n allen naar Amsterdam, naar de grachten die al jarenlang bezongen worden in een van de bekendste Nederlandse liedjes. Aan de Amsterdamse grachten werd al in 1949 geschreven en groeide later mede dankzij Wim Sonneveld uit tot een echte Nederlandse klassieker. Nu horen we het zonder zang, maar met volop sfeer. André Rieu en zijn Johan Strauss Orkest nemen het ons muzikaal mee langs de Amsterdamse grachten. Hier is André Rieu.

0: Teen Vallei.
1: Het was een joch van amper 15 jaar. Ik had brillantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas.

maar bij de meisjes niet geliefd. Want ik was te mager en te lang.

was een joch van amper 15 jaar. Zo'n puistig puber exemplaar. Ik weet nog goed

0: We gaan even terug naar het begin van de carrière van een van onze bekendste Nederlandse talige zangers. Benny Nijman werd geboren in Maastricht en volgde de opleiding aan de Kleinkunstacademie in Amsterdam. En daarna koos hij helemaal voor het Nederlandstalige luisterlied. In 1978 kreeg hij voor het eerst flink wat aandacht met 15 jaar. Zijn Nederlandse bewerking van het Franse chanson Quans Ans van Claude Michel Schoenberg. We hoorden hier dus een jonge Benny Nijman nog voor de grote successen met nummers als Ik weet niet hoe en Waarom fluister ik je naam nog.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Sabine is een singer-songwriter uit Apeldoorn die na haar opleiding aan het conservatorium steeds nadrukkelijker kiest voor Nederlandstalige popmuziek. Stond onder andere al in het voorprogramma van Douwe Bob. Haar nieuwste single heet Zaterdag en gaat over zo'n bijzondere dag die je het liefst nog een aantal keren opnieuw zou willen beleven. Een frisse, vrolijke popplaat met een persoonlijk verhaal. Hier is Sabine met Zaterdag.

Met hart en ziel, dat was Danny de Munk. Het nummer komt uit 2008 en is de titelsong van het gelijknamige album. Met die plaat keerde Danny de Munk weer duidelijk terug naar het Nederlandstalige levenslied. De muziek waarmee hij al vanaf jonge leeftijd zo bekend werd. Het album Hart en Ziel werd een mooi succes en bereikte zelfs de 6e plaats in de Nederlandse albumlijst. En daarmee is een gezellig Hollands alweer bijna afgelopen. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollands@eenvallei.nl. Wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders op zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is deze uitzending terug te horen via de website van Zon 1 Vallei. Ga daarvoor dan even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. De samenstelling en presentatie waren in handen van Adrie Speckley. En we sluiten deze week af met een gloednieuw nummer van Edzilla Robbly. Edzilla zit inmiddels alweer zo'n 30 jaar in het vak en dat jubileum viert ze dit jaar uitgebreid. Haar nieuwe single, Jij was bij mij, is een heel persoonlijk lied. Ze schreef het nummer als dankjewel aan haar publiek en aan alle mensen die haar in de afgelopen 30 jaar hebben gesteund en begeleid. Een mooie warme plaat van een zangeres die nog altijd tot de beste stemmen van Nederland behoort. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot volgende week. Hier is Edzilla Robbly met Jij was bij mij.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Ivan Elliman en Love Paint. Vervolgens was het de beurt aan Electric Theater met Sometime Height Not Fever. En vervolgens hoorden we Cutman Drew met The Break. Daarna hoorden we Oliver Cheatman met Get Down Saturday Night. Vervolgens Dead or Alive met Your Spinning Me Around. Daarna was het de beurt aan Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. En zojuist sloten we af met ons vleugje Trance. En dat was Bedrock met Heaven Scant. En volgende week is er weer een nieuwe 12 inch. Graag tot dan!

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
2: Het spel zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
3: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
1: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: Interceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: I say you made the money!
2: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
3: Dit is Dance X op één vallei.
4: This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: Die was fijn.
1: Zo, goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dance Experience hier op Eenvallei. En er komen er twee heel hard aangerend. Hallo.
2: Goedenavond.
3: Nee hoor,
2: goedenavond.
3: Gewoon hartstikke relaxed.
1: Ja,
2: wij zaten er al.
1: Ja, dat wel, maar dat was het dan ook. Maar goedenavond heren.
3: Goedenavond.
1: En welkom bij weer een nieuwe episode van Dance Experience.
3: Dankjewel, dat was een lekker openingsnummertje.
1: Ja, dat is een toepasselijk themaatje, want we zitten vanavond in the past, the present and the future. Want we gaan de hits uit het verleden in een hedendaags jasje draaien. In de hoop dat het in de toekomst een hit wordt.
3: Dus... We gaan nu ook drie geesten onze bezoeken in deze uitzending.
1: Ja, of, je weet het maar nooit.
3: We kunnen ook alle drie zeg maar één zo'n geest zijn, weet je wel. Dan ben jij bent dan degene van het verleden, want jij bent een beetje de oude geest. En ik ben dan die van het heden. God. En Mike die is wat jonger dan mij, dus hij is dan één de toekomstgeest.
1: Ja. Hey Mike.
3: Nee, geen goed idee.
2: Nee.
1: Okay. Voordat hij bij de deur is, ben ik er ook en loop jij achter hem. Dus
2: ja, dat.
1: Wij gaan een nummer draaien en dan nemen wij het gelijk ritueel afscheid van Joshua.
0: The demons feel in sheer delight. It's you they spy, so plump, so right. For though the groove is hard to beat, yet still you stand with frozen feet. You try to run, you try to scream. But no more sun you'll ever see, for evil reaches from the crypt to crush you in its icy grip.

Ja, zo ging er van de klassieker van Corona, The Rhythm of the Night, gaan we door naar deze heerlijke nieuwe track van Armin van Buuren en Panda Bear. Here in my arms and enjoy the silence op basis van de hit van Depeche Mode.

0: heerlijke plaat. Panda Bear. En Armin van Buuren. In het origineel van Depeche Mode. Enjoy the Silence. Blijft gewoon een heerlijke plaat.
1: Het origineel en deze.
0: Ja, allebei. Ja. Ik vind dit ook wel een zeer geslaagde remake. Ja, en over remakes gesproken. Vanavond zitten we dus lekker in de past, de present en de future. Zoals we deze uitzending ook lekker aftrapten. En ja, we draaien de hits uit het verleden, maar dan in een nieuw jasje gestoken. Of geproduceerd, of geëdit, of wat dan ook. Maar ja, dan krijg je gewoon hele lekkere exemplaren in het heden en morgen. Dus vandaar. Nou, lekker thema, denk
1: ik
0: toch?
1: Ik vind het nu al heerlijk.
0: Dat dacht ik. Nou, een nummer die dan ook weer lekker in dat thema past is het volgende nummer. Want het origineel kennen we natuurlijk van de Eurythmics.
1: Even spieken.
0: Ja, ik ben nog niet helemaal thuis in. Het is even heel gauw allemaal. Druk. Gisteren een vergadering gehad hier in de studio. Dus ja, kwam even een beetje tijdgebrek. Dat kan soms gebeuren. Maar goed, dit is de heerlijke remake van Steve Angello. En ja, het nummer Sweet Dreams Are Made of This.

0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik heb er helemaal niks op aangemerkt. Alleen dat het alleen maar goede, heerlijke remixen zijn.
1: Ja, nou, daar doen we elke week weer ons best voor. En ja, naar mijn idee is dat deze week ook gewoon weer lekker gelukt. En dat is het lekkere dan. Dan ga je eenmaal zoeken en dan kom je van alles tegen. En dan valt op een zeker moment een kwartje van, nou, dat gaan we dus doen deze week. En ja, en dan komt de ene lekkere nummer naar het andere lekkere nummer voorbij.
0: Je hebt zeker ook.
1: En dan krijg je de grote uitdaging. Hoe ga je dat in godsnaam in 2 uur proppen? En
0: ik gok dat jij vast en zeker meerdere Michael Jacksons hebt in je lijstje.
1: Voor nu?
0: Ja.
1: Nee, niet eens. Nee, ik denk dat doe ik een keer niet. Want ik denk dat is dat voor de hand liggend. En trillen deed ik eigenlijk gewoon een beetje om Joshua even te plagen. Het is natuurlijk bijna 31 oktober. Want 31 oktober organiseren wij de Mixmarathon. Ja. En dan, als we dat toch erover hebben, en we hebben het een klein beetje over Halloween, dan ja, John Vergeer heeft aangegeven dat hij bezig is om een soort van Halloween mix ter ere van de Mixmarathon voor te bereiden. Dus dat wordt een hele leuke, denk ik.
0: Kun je hem ook zo gek krijgen om in een Halloween pak te staan draaien? Ja. Je spokenpak, lekker aan het draaien.
1: Misschien wel een Teletubby pak, wie zal het zeggen? Nee, ik heb geen idee, maar we kunnen het allicht vragen, dus ja, je zit ook in de appgroep, dus in het gele hekje. Dus,
0: ik gok dat hij wel luistert, dus ik denk dat ik niet eens hoef te vragen.
1: Ja, dat gok ik ook, maar ja, je weet het maar nooit. Hè? Dus, en anders luistert hij sowieso wel terug, ja. Maar ja, en anders gooi je gewoon in de appgroep die we hebben. Daar zit John ook in, dus ja, wie weet, wie zal het zeggen. En misschien neemt hij wel wat voor je mee, kun je het ook aantrekken. Ja, leuk Mike.
0: Nou, ik zou het wel bij Joshua willen zien.
1: Ja, nou dat sowieso wel, ja, dus maar goed, aan de andere kant, als Joshua geen Halloween pak aantrekt, schrik je ook. Dus ja.
0: Hij heeft een permanent Halloween pak.
1: Dat is zo leuk, hè? Ja, hij zegt dat hij gaat eten. We gaan gewoon lekker over roddelen en lekker praten en zo. Dus,
0: het leuke is, er hangen daar ook speakers. Eén keer aan wat op staat.
1: Ja, maar
0: eet verlei.
1: Tegen de tijd dat hij dat hoort, dan hebben wij het al lang uitgesproken. Ja, dus dat maakt het niet meer uit. Kunnen we niet meer wissen. Dus,
0: nee.
1: Wat we ook niet kunnen wissen is deze heerlijke, lekkere plaat. Van Bronski Beat is het origineel. En dit is de remix gemaakt door Soffer, Small Town Boy. Met de geweldige stem van Jimmy Somerville.
0: Hierbij?

0: Ja, het heerlijke originele nummers van Technotronic, Pump Up the Jam. En dit is de heerlijke uitvoering van La Herd. En zo hebben we nog veel meer lekkers. Moet hij het wel doen. Hij doet het. Dat is mooi.
1: Ja, hij kwam muziek, dus dat betekent dat hij in ieder geval
0: ja,
1: doet.
0: Ja, daarom.
1: En nou, laat ook nog lekkere muziek zijn, dus.
0: Ja, want wat krijgen we nu, Mike?
1: Het vroeger, heden en de toekomst was het?
0: Ja, dat was het.
1: Ja.
0: Nou, we gaan in het verleden van het nummer van Donna Summer, I Feel Love. In een heerlijk, lekker nieuw jasje. En onze grote vriend is er ook weer bij. Hallo.
1: Ja, van een tijdelijke verschijning.
0: Ja, was het eten lekker?
1: Ja, daar ben ik nog mee bezig. Maar toen werd ik in één keer gebeld. En ik hing net op en ik dacht, oh, ze zijn aan het spreken. Dan kom ik ook wel even koekeloeren.
0: Ja, nou, fijn.
1: Voor de luisteraar thuis, ik ben dus net niet gepakt. Ik ben er nog.
0: Ja.
1: Voor hoe lang weet ik niet. Maar ik ben er nog. We hebben nog een poging 2 nu, hè? Ja, daarom.
2: Hij staat er klaar.
1: Ze komen er al aan. We hebben een probleem hier.
2: Ja, ik kan geen kant op.
1: Nou, luisteraar, geniet van I Feel Love en ik ga pijn voelen, denk ik. Yo.
0: Nee joh, ga jij maar lekker eten.
1: Dankjewel.

0: Oh, wel een heerlijk nummer is dit toch. I Feel Love. In de uitvoering van Mr. Belt & Weasel. En voor degene die nu denken, hey, ik hoor Joshua niet meer. Nou, hij leeft nog wel hoor, dus we hebben hem gespaard, zoals dat heet.
1: Ja, hij is wel alleen opgesloten.
0: Ongeveer wel. Of hij straks nog leeft, weet ik niet, maar dat ligt dan niet aan ons.
1: Nee, het ligt aan zijn keuzes.
0: Daarom.
1: En als we naar de klok kijken, het is al 44.
0: Ja, de tijd vliegt weer als een jekko vanavond. Dus, ja,
1: het is elke avond zo. Elke dance experience gaat de tijd echt vreselijk snel.
0: Zeker als de muziek lekker is. En zo gaat het elke week de tijd super snel. Dus ja, dan is het teken dat de muziek lekker is. Dus,
1: ja, wat hebben we nog in petto? Hoeveel nummers kunnen we nog passen met de langere uitvoeringen?
0: Ja, we proberen toch altijd wel de extended versions te pakken. Als dat lukt, lukt niet altijd tegenwoordig. Maar meestal hebben we wel geluk. En waar dat ook bij lukt is deze heerlijke plaat Lost in Music. Het origineel kennen we dan van Sister Sledge. Maar hij is gemaakt door Joshua. Niet Joshua, zoals wij hem kennen, maar Joshua. En gewoon lekker geworden. Heerlijk.
1: Is dat Joshua Stiekem's artiestennaam, Joshua?
0: Ja, het zou maar zo kunnen. Wie zal het zeggen?
1: En de grootheid onder ons.
0: Ja, nou, groot is die wel. Ja. Dus dat zou wel kloppen dan, denk ik. Dus, maar goed, lekkere plaat in het origineel. En met een heel nieuw jasje eronder. Straks in de tweede uur hebben we natuurlijk wat dingen te vertellen over de mixmarathon. Die we live uit gaan voeren op 31 oktober. Maar we hebben ook nog wat te vertellen natuurlijk over de mixen van deze week. Dus straks in de tweede uur en in de tweede uur natuurlijk nog veel meer lekkere nummers uit het verleden in een jasje van nu en morgen. Dus voorlopig gaan we lekker door hierbij.
1: Dance Experience op

0: Art Sex every Thursday from 7 to 9 p.m. for the live show. And from 9 till midnight, the Dance Experience Mix Marathon. And on Saturday from 9 p.m. till 2 a.m., the rerun of the show. Dance X is broadcasted on One Valley Radio. Check for more info at dancex.nl.
1: Ja, en wil jij ook bij dat illustere rijtje horen van geweldige mixers die wij hier mogen presenteren bij Eenvallei? Ja, stuur even een mailtje met een demo van jezelf naar info@dancex.nl. En ja, het zou nog leuker zijn als je hier uit de regio komt van Eenvallei. En ja, wie weet horen we binnenkort jouw mixer wel bij ons in het programma op de donderdag of de zaterdag voorbij komen, denk ik, toch?
2: Ja, ik heb er niks op aan te merken eigenlijk, nee, het klopt gewoon.
1: Het zou wel leuk zijn, dus ja. En
2: we hebben nog wat, hebben we het al gedeeld over de grote, de big one die is
1: komen? Nee, daar hebben we straks in de tweede uur over.
2: Oh, oké, okay. Dus, ik loop alweer van, ja, te snel van stapel.
1: Geef helemaal niks, joh. Ik snap dat je enthousiast bent en niet kan wachten dat het zover is.
2: Ja, ja, want daar hebben we ook weer wat nieuws over.
1: En dan is er alweer een maand voorbij en dan is het gewoon alweer zover, jongens.
2: Ja, we zijn al druk in de voorbereidingen.
1: Ja, zeker heel druk. En ja, alle lichten staan op groen. Dus we zijn er druk mee bezig en we gaan er

0: iets heel moois van maken. En ja, laten we het zo zeggen. Volgende week is mijn laatste uitzending voordat ik een weekje op vakantie ben. Ik hoop volgende week in ieder geval al wat tijden bekend te kunnen maken wanneer wie gaat draaien. Ja, en misschien alle andere info die we al hebben op dat moment ook bekend te gaan maken. Dus ja, alle reden om volgende week gewoon weer te luisteren naar Dance Experience hier bij Een Vallei. En die was het. Kijk.
1: Ja, heb je het goede knopje
0: gevonden? Ja, even zoeken maar al die knopjes voor je neus. Maar dan uiteindelijk vind je de goede wel. En we gaan gewoon nog even een lekker nummer draaien voor de klok van 8 uur.
1: Is het lange uitvoering of...
0: Ik denk dat we op laatst even een stukje zelf moeten zingen. Maar dat komt wel goed. Dan pakken we gewoon een jingle of zo. Je kan ons
1: pakken Joshua bij zijn nek en voor een microfoon.
0: Ja, dan laten we gewoon nog even 10 seconden horen dat we hem live vullen hier op de radio.
1: Dus. Dat hij nog leeft.
0: Ja, dat
1: live. Wel.
0: Ja, we doen hem gewoon heel veel pijn. Dan roept hij zelf ouwe. Dan horen jullie dat hij nog leeft. Dus... komt goed.
1: Voor de rest zorgen we al goed voor hem.
0: Nee, we zijn hartstikke lief voor Joshua. We zijn heel zuinig op hem, want we hebben hem nog heel hard nodig. Dus, maar misschien na de mixmarathon dan?
1: Ja, dan wordt het wel tijd.
0: Misschien wil John ook wel helpen dan. Wie zal het zeggen?
1: Maakt wel makkelijker.
0: Ja, wie zal het zeggen? Maar goed, we gaan een lekker plaatje draaien. Follow Rivers. Bij Ray Costa.

0: Tot zometeen naar het nieuws van 8 uur hier bij Dance Experience.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
3: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
2: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
4: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
2: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
1: Dit is Dance X op 1 Vallei.

0: Ja, zoals we dan zo mooi zeggen, are you ready for this? Voor het tweede uur van Dance Experience hier bij Invalei. Met de heerlijke plaat van Too Unlimited. In de Steve Aoki remix.
1: En we hebben goed nieuws.
2: Ja. Joshua leeft nog.
0: En hij is er weer bij.
1: Ja, met een halve koptelefoon, maar ik ben er.
0: Ja, wat heb je gedaan dan?
1: Ja, ik weet niet. Ik pak mijn koptelefoon op en het kussen valt eraf. Dus die ga ik zo weer even vastmaken.
2: Hij gaat 2 uur niet overleven.
1: Wat? Jawel. Nou, de hele studio uit elkaar. Ik red me wel.
0: Nou, als jij nog even zo doorgaat, dan doet hij dat
1: nee,
0: ook. Dus.
1: Nee. Maar even voor alle duidelijkheid. Hè. Ik pakte hem gewoon op en hij viel eraf. Dus ik heb...
3: Y'all ready for this?
1: Nou, ik was daar niet ready voor.
0: Dat was wel heel erg duidelijk.
1: Ja.
0: Maar goed, heren, zijn we een beetje van het goede leven?
1: Zeker.
0: Dat is mooi, want de volgende plaat is genaamd Good Life. En het origineel is van Inner City.
1: Had ook van Kanye West kunnen zijn.
0: Ja,
1: die heeft ook een nummer, dat heet Good.

0: Cheesecake Boys uitvoering.
1: Het zal wel wat anders zijn.
0: Ja, het is wel iets anders, maar toch wel herkenbaar naar de plaat uit het verleden. Dus dat is wel weer leuk dan. Gewoon een lekkere plaat, dat wel. Lekker funky. Hierbij
1: Dance Experience
0: op
1: Eén Paleis.
0: Echt scherp, hè, die jongens. Oh, heerlijk.

0: Kijken of we daar nog nieuws voor hebben, zeg maar, ongeveer zo. Ongeveer
1: ja, ik versprak me een beetje in het eerste uur. Ik dacht van, oh, we kunnen nu gelijk delen, maar het zat iets voor het tweede uur.
0: Ja, we moeten hem een klein beetje teasen, zoals dat heet, Mike.
1: Ja, zijn we zo met onze luisteraars? Ik dacht, we zijn best wel open en eerlijk.
0: Ja, maar dat zijn we ook. Maar
2: dat zijn we ook, ja. Alleen niet in het eerste uur.
1: Het tweede uur is al wel prima, maar het eerste uur, ja.
0: Nou ja, dat is niet helemaal waar, want de afgelopen weken deden we het juist in het eerste uur. Dus, maar ja, je moet een beetje verrassend zijn en de mensen moeten blijven luisteren. Dus vandaar dat we er zo meteen na deze plaat maar eens even lekker over gaan praten. Ja, en dit is echt niet de minste plaat, hoor.
2: Nou, wat is het dan?
0: Oh, ik denk dat ga jij zeggen.
2: Nee.
0: In de heerlijke uitvoering van Kevin McGay. En het origineel is van Colonel Abrams. En het nummer heet Threat.

0: En heren, wat vonden wij van deze chanson?
1: Ja, nee, het origineel ken ik wel. Ik ken alleen de remix niet.
0: Maar die is wel lekker.
1: Ja, nee.
0: Vond ik zelf eigenlijk
1: nou,
0: wel.
1: Goed nummer.
0: Ja. Maar goed, heren. 31 oktober nadert. Want 31 oktober gaan wij wat doen?
1: Een mixmarathon. Live in de studio. De 5e editie.
0: Kijk, dat is goed nieuws.
1: Dat is een soort van jubileum ding, toch? 5 jaar?
0: We maken er gewoon een jubileum ding van.
1: Ja, niet 5 jaar, maar 5e keer.
0: We maken er gewoon een jubileum ding van. Wat vind je daarvan?
1: Nou, we gaan wel iets doen deze mixmarathon wat we nog niet eerder hebben gedaan.
0: Ja, althans dan gaan we proberen te doen.
1: Is dat nog niet helemaal rond?
0: Nou ja, we moeten nog mensen bereid vinden om te helpen. Hè? Dus, maar we zijn er heel druk mee bezig. Oh. Alles is goed gekeurd.
1: Gaan we de intentie om al uitspreken dan? Of?
0: Ja, we gaan gewoon vertellen wat we gaan doen. En dan,
1: wat we proberen te doen.
0: Ja, we gaan het gewoon proberen, joh. En anders kunnen ze gewoon in ieder geval komen kijken bij ons. Dat is ook leuk. Maar goed, wat gaan we dus doen, Joshua?
1: Wij gaan een open dag mixmarathon doen. Dus dat betekent dat als jij op dit moment luistert, of als je het terugluistert, of whatever, als jij fan bent van wat wij doen, en jij hebt altijd al een keer zoiets gehad van, joh, die beelden die ze uitzenden is leuk, maar ik vind het veel leuker om met mijn eigen ogen te zien. Nou, dan kom je gewoon naar Cultura Ede. Kun je gewoon op Google Maps zoeken, Cultura Ede, en dan vind je het snel genoeg. En als je uit Ede komt, dan weet je waarschijnlijk ook al waar het zit. En dan, ik zou zeggen, meld je even aan via info@dancex.nl. Meer dat we weten dat je komt. Maar ja, het is een open dag, dus aanmelden is eigenlijk helemaal niet eens je plicht. Nee. Ga gewoon naar binnen via de hoofdingang, de trap 2 maal op, de 2e verdieping. En dan zie je op een gegeven moment een grote glazen deur. Waarschijnlijk regelen we ook al iets van een bordje of zo, dat je de weg naar binnen vindt. En dan kun jij dus komen kijken hoe wij hier de mixmarathon uitzenden live in de studio. Wordt wederom ook gewoon weer uitgezonden op Twitch en natuurlijk onze gebruikelijke radiokanalen.
0: Ja.
1: En wij zouden het leuk vinden om jou hier te zien. En we hopen dat jij het ook leuk vindt om ons en de DJ's hier te zien. En we gaan er proberen wat moois van te maken.
0: Ja, en we zijn tevens bezig om dat een beetje door te trekken iets vroeger. Want we geven jou gewoon de kans om hier bij Eenverlei in de studio's te komen kijken naar de radioprogramma's die ook op zaterdagochtend gemaakt worden. Alle details en alle definitieve info daarover die volgt ergens begin oktober, denk ik.
1: Ja.
0: En dan hopen we gewoon definitief te kunnen gaan vertellen wat we gaan doen, hoe laat het begint en wat je een beetje kan verwachten, zeg maar. Dus ga dat in de gaten houden hier bij Dance Experience. Blijf lekker luisteren. Zodra we nieuws hebben erover zodra we tijden hebben, dan hoor je dat van ons.
1: Yes, sir.
0: Maar de mixmarathon, die gaan we natuurlijk die dag ook doen. En een mixmarathon is natuurlijk helemaal niks zonder de DJ's. En
1: zonder DJ's is het een niksmarathon.
0: Ja, nou dat dus. En, maar we hebben niet de minste namen op ons lijstje weten te krijgen dit keer. Dus
1: zeker niet.
0: Als het dan toch een jubileumuitvoering is, dan moeten we het ook een beetje speciaal maken. Dus de volgende namen zijn 100% bevestigd en die komen dus ook. Helaas hebben we wel 1 afzegging gekregen, maar daarover straks meer. Ik ga eerst de namen noemen die wel komen. Dat zijn Erwin Brouwer, dat is onze eigen buurman achter het hele hekje, John Vergeer. En ik hoorde net dat hij iets in een Freddie Mercury pak ging doen of zo.
1: Is dat maar al goed. Confirmed? Want ik zag
0: dat weet ik ook niet, maar hij zegt het zelf. Dus
2: maar er is ook gezegd dat Josje en ik in een...
0: Basie en Adriaan
2: Bas zouden komen. Dus.
0: Goed. Alleen de vraag is dan, wie is Basie en wie is Adriaan?
2: Ja, en jij natuurlijk. Als je ons onder de bus gooit, doen we het lekker bij jou. Jij komt in Michael Jackson dan.
0: Dat is, ja. Oké. Dat is. Maar goed, we gaan even door. Want we hadden het over het lijstje wat komt met de mixmarathon. Want dat is veel belangrijker dan hoe wij eruit zien. Dan hebben wij bevestigd Mark van Veenendaal. En dat belooft weer een heerlijke set te worden. Wie ook bevestigd is Sarah's. Die de vorige keer ook al hier voor de eerste keer was bij de mixmarathon. En zij komt weer terug met een heerlijke, lekker funky setje. Dus dat belooft weer lekker te worden. En wie ook komt, en daar zijn we weer heel erg blij mee, dat is Tommy Virgo.
1: Ja, ja.
0: En waar we ook blij mee zijn, en dat is weer een nieuwe naam. En dat is Jeroen Korver, afkomstig uit Den Haag. En die komt ook een heerlijk setje doen. Wie ook bevestigd is, is Julia Merkelijn. En zij gaat weer, dat is heerlijke melodic trance is dat. En dat belooft weer gewoon heerlijk lekker zoel te worden. Dus dat is mooi. En de laatste naam die bevestigd is, en daar ben ik wel heel erg trots op, dat is Berber Escher. En die zet gewoon ongelooflijk lekkere sets neer. Behalve dat ze echt een goede DJ is, is ze ook zangeres. Dus wie weet kunnen we erover halen dat ze ook nog een stukje live doet misschien wel. Dus je weet het maar nooit. Het kan maar zo, ja. Dus dat is wel leuk. En dan hebben we ook nog een helaas afzegging wat we net al zeiden. En dat is onze back-to-back duo, Patricia en Paul.
1: Ah nee, dat wist ik nog niet.
0: Nee, dat klopt. Maar ik kreeg van de week in één keer het treurige nieuws dat ze helaas, en daar baalden ze echt enorm van, al iets anders gepland hadden op die dag. Alleen daar had ze even in de agenda overheen gekeken. En, maar wel gelijk de toezegging dat als we een volgende mixmarathon gaan organiseren, dan zijn ze gewoon weer erbij.
1: Nou, dan is dat goed genoeg, zou ik zeggen. Leuke toezegging.
0: Ja, zeker wel. En ze gaan lekker een weekendje weg. Dus dat gunnen we ze ook wel. Want het zijn drukke, bezige bijtjes met z'n tweeën. Dus dan is het ook wel fijn voor ze dat ze gewoon even lekker eruit kunnen.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, heren. Nou, we toch even bezig zijn. Dan praten we gelijk maar even door over de gewone mixmarathon. Want zoals we vorige week en die week ervoor hebben het aangekondigd, en vanaf vorige week is het officieel ingegaan, is dat wij vanaf nu geen 3 mixen per week meer uitzenden, maar wij zenden 6 mixen per week gewoon weer uit.
2: Heb je daar ook een tromgeroffel bij? Want ik dacht je hebt een jingle.
0: Ja, die heb ik ook wel, maar dan moet ik hem weer opzoeken en zo. En dit was sneller, dus ik denk doen we dat gewoon.
2: Want dus. We zijn gewoon weer terug.
0: Ja, we zitten alweer op 6. Maar voor jou, Mike.
2: En het mooiste zijn als ik hier ook een lijstje voor me heb om het voor te zeggen, maar...
0: Heb je die niet dan? Hij staat gewoon in een van de apps. Dus,
2: De redactie bedoel je? Die, yes, ik heb hem weer. Even kijken of het een goede week is. Welke week is dit? 38. Dit is 38. Ja, ik heb de goede.
0: Ja, kijk, dat wist ik, want ik heb hem er zelf ingezet. Dus.
2: Zullen we het nog een keer proberen, de tromgeroffel?
0: Moeten we hem nog een keer hebben? Leg even. Wacht even, hoor. Doen we het even anders. Wacht even, dan gaan we het echt helemaal mooi voor je doen, Mike. Echt, jongen. Kosten nog moeite worden voor jou gespaard. Let op. En wie komen er?
2: Ja, want op donderdag om 9 uur starten we met DJ Amok, a.k.a. John van Geer. Om 10 uur tot 11 hebben we André van den Dikkenberg. En van 11 tot 12 hebben we Dutch DJ, a.k.a. Donovan Dames?
0: Dames. Ja, Donovan Dames. En die jongens die leveren heel trouw regelmatig mixen aan. En één keer in de zoveel tijd plannen we gewoon een avondje in dat we die twee gewoon lekker weer hun mixen tegen horen brengen. En ik heb ook uit zeer betrouwbare bronnen van André zelf vernomen dat hij weer bezig is. Begonnen is met zijn jaarmix 2026. Dus daar kijken we ook alweer naar uit. En dat duurt nog even gelukkig. Maar ja, voordat je het weet, is het zover.
2: Nou, we moeten kijken of we die gelijk rond die periode weer op één vlijt kunnen krijgen.
0: Ja, dat komt goed. Want zodra hij hem klaar heeft, heeft hij al gezegd, dan krijgen we hem gelijk. En het mooie vind ik van André is dat hij hem zo speciaal maakt dat hij in zijn intro en in zijn hele mix de Dance Experience jingles verwerkt. Waardoor hij exclusieve Dance Experience wordt. En dat is wel heel leuk.
2: Nou, ik kijk er naar uit, zoals elke jaar.
0: Nou, mooi.
2: Nou, omdat we net hadden over 6 mixes, zijn we niet klaar met 3.
0: Nee, want zaterdag gaan we ook door.
2: Zaterdag gaan we zeker door met 3 verschillende mixers. Niet meer een herhaling.
0: Nee.
2: En dan beginnen we met die om 11 uur. Beginnen we met DJ Ricky Levine, a.k.a. Ricardo Cappa.
0: Ja. En die zit op dit moment lekker in Egypte op vakantie, dus...
2: Lekker.
0: Ja. Het grappige is, hij heeft vorige week gewoon via één verlijn naar zijn eigen mix zitten luisteren. Dus dat is wel grappig.
2: Ook met de FM of...
0: Nou, ik denk niet dat je in Egypte op de FM dancerspeers ontvangt. Nou, maar je weet het maar nooit.
2: Een hele gekke versterker die daar gewoon FM
0: krijgt. Ja, wie zal het zeggen?
2: Ja, ik denk toch wel internetradio.
0: Ja.
2: Oh, we hebben zoveel, heb ik zoveel lopen lullen. Dat
0: ja,
2: we...
0: maar ga door joh. Ik zet er gewoon nog in aan. Kan maar uitschrijven.
2: Prima. Nou, van, dan zijn we bij 12 uur. En van 12 tot 1 hebben we Bjornedescu.
0: Ja, nog even blijven
1: hoeken. Bjornedescu.
2: Oké, dank je. Ik vergeet elke week weer. Dus elke week maak ik dezelfde fout. Net als de volgende gaat wel goed. Dus van 1 tot 2. Valdo Campos.
0: Nou,
2: die is niet heel lastig.
0: Wat zeggen wij dan, Josh?
2: Wat heb ik...
0: Nou, gewoon dat die laatste...
2: 2 van 6? 2 van 6 fout?
0: Dat die laatste goed had, dus...
2: Wat is dat? Dat is...
0: Ja, dat maakt niet uit. Boeien ook aan ons schelen.
2: 60%?
0: Ja, minimaal.
2: 6%?
0: Voor mij was het 100%. We kunnen ook niet alles goed weten.
2: Ja, is voor jou ook 100%, Joshua?
1: Ja hoor.
2: Of vind je het een 6,5? Zoals...
1: Ik vind het... voor jou is het een 10.
0: Nee, hey, een 6,5 is ook gewoon voldoende. Dus,
1: oh, daarom kan je mee thuiskomen.
2: Zesjescultuur, dat... daar haal je gewoon je jaar mee.
3: Daarom.
2: En wat heb je voor ons in petto?
0: Ja, nog heel veel goed. Want kijken tot de klok. En dat is het goede dat we vroeg zijn met de aankondiging. Dat betekent dat we nog gewoon een half uur te gaan hebben. Met de heerlijke mixen van toen in een jasje van nu. En de volgende die ik heb. En dat is niet de allerminste. Dat is het origineel is van Rosella. En het is het nummer Everybody's Free.
2: Real good.
0: Die ja. En de remix die je hoort is gemaakt door Airsand. En dat klinkt dan ongeveer zo. En het begin is al lekker. Een beetje trancy zeg maar. Dus dat is altijd lekker. En dan gaan wij hier het licht een beetje dimmen in de studio. Zetten de discolampjes weer op standje
2: levensgevaarlijk.
0: Speakers gaan wat harder. En wij gaan even lekker meegenieten samen met jullie thuis van deze heerlijke plaat. Hierbij.
2: Eén Vallei. Het klopt wel.
0: In het programma.
1: Dance Experience.
0: Kijk,
2: switch het even om en kijken.
0: Ja, goed bezig jullie. Echt. Jij bent zo verrassend, Mike. Hè? Echt.
1: Okay. Let them know your next move.
0: Daarom, voordat we het echt weten, komt die echt in Sebastien Adriaan nu hier naartoe. Dus wie zal het zeggen?

0: Ja, en dan kwam de vraag net van onze buurman. Of we volgende week een back-to-back in de studio gaan doen. En dan komt hij natuurlijk ook op draven hier zo. En dan voelen we daar wat voor.
1: Is dat een vierman back-to-back? Of wat
0: ja,
1: is dat?
0: Ja, ik hoor net, Mike, dat hij de smaak te pakken heeft.
1: Ja, ik denk dat hij dat... Wordt dat met z'n vieren back-to-back?
0: Ah, je kan mij het schelen. We doen gewoon gek.
1: Heel eng, maar doen we dan één nummer of twee nummers?
0: Ja, dan gaan we
1: twee wordt een beetje lang, maar ja, kan
2: gewoon onder het nummer dan.
0: Kijk, als je een keer twee nummers achter elkaar wil doen, dat je een goede suggestie hebt, dan doe je dat gewoon. Maar,
1: ja, en dan heeft meneer John alleen maar goede suggesties.
0: Ja, dat risico lopen we. Dan krijgen we waarschijnlijk twee Queen nummers achter elkaar.
1: Maar hoe noemen we die uitzending? Is dat dan buurman en buurman en buurman en buurman?
0: Nou, gewoon de hele straat, denk ik.
1: Nou ah, ja.
0: Dus de hele straat op de mixmarathon hier. Live in de studio's bij Dance Experience hier op 1 Vallei.
1: Maar bij deze dus dan de bevestiging? Of,
0: Ja, we gaan het maar gewoon doen. Kan ons schelen. Gezellig. Leuk voor een vakantie zo.
1: Ja.
0: Ik heb nog wel een leuke stijl mapjes aan muziek liggen. Dus dat komt goed. Dan gaan we dat gewoon doen.
1: Nou, oké. Okay. Bij deze, John, volgende week zien we hier in de studio.
0: Ja, en dan gaan we viermaal back-to-back doen, zeg maar. Dus gezellig, leuk. En dat belooft een memorabele uitzending te worden. Als opmaak naar de Mix Marathon Live, dat dan weer wel. En heren, mag ik jullie weer enorm bedanken voor jullie aanwezigheid hier bij deze wekelijkse episode van Dance Experience.
1: Ja, dat mag kom je altijd. Anders kom je ons wel halen als we er niet zijn. Dus,
0: ja, oké. Okay, maar ik vind het gewoon leuk als jullie er wel zijn. Dus ik wil jullie bedanken en tot volgende week dan. En succes met oefenen deze week. Want de lat ligt wel hoog volgende week.
1: Ja, maar dat is juist een goed excuus voor ons, hè?
0: Dus, nou, is dat het.
1: Maar in ieder geval, tot volgende week.
0: Ja, en wij gaan eruit met deze heerlijke, lekkere plaat van de Tropical Connection, Sweet Harmony. En volgende week, 7 uur, zijn we weer live met John Vergeer in de studio. Dat dan weer wel.

0: mooie nieuws is, het is net definitief bevestigd door John. Dus volgende week 4 man live in de mix hier in de studio. Dus dat belooft een chaos te worden.
1: Oké, buurman versus buurman versus buurman versus buurman. En ik denk dat het 4 keer was.
0: Ja, misschien komt de buurvrouw ook wel.
1: Dat kan ook.
0: Daarom, lekker luisteren volgende week vanaf 7 uur hier op Eenvallei naar Dance Experience. En heren, bedankt. En wij zien jullie volgende week weer.
1: Tot volgende week.
0: Oh, Josh is er.
2: Dit is Eenvallei met het nieuws van 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de 3e dode in korte tijd. Na 2 vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
4: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
3: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.